0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luisterfm.co.za.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jou hart voor hart lopen royal. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loop los en lijn. Dan verdwijn je in die straatlicht in spakkels.

als niemand jou bemint. Als niemand jou ooit raakt nie, kan niemand trouw versin nie. Kan niemand jou versin.

0: Het jy dit Fat Man se dorp toe, natuurlijk die remix version is altyd lekker om sulke muziek veel te kan bring hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Kon daar nog iets oor sport, rugby, of school rugby?
1: Ek dink is maar 'n stil naweek, soos ek sê met die eksamen en alles, maar baie dankie vir die luisteraars wat teruggekom het, is altyd lekker om te hoor. En ek sien uit, soos julle weet, die kruimweek is om die draai, is nie meer lang.
0: Ja, kruimweek, seuns en dogters natuurlijk by Grey, dan het ons USASA by NMMU, en ons het die akademieweek by Bergsig, kan nie wacht.
2: En ons gaan lekker terugvoering kry vir ons luisteraars, want ek weet met Venner het gesê, hy sal vir ons die hele tyd terugvoering
0: kry. Ek gaan die Bergsig manne ook volgende week bring, laat ons bykie gesels oor die akademieweek.
2: Dit is rechtig vir die Ooskaap, dit is iets wat ons kan rechtig...
1: Dit is goed vir Ooskaap, Rappie, maar dankie manne, waardeer.
2: Lekker goeie dag.
0: Dan natuurlijk gaan ons bykie oor die Super Rugby praat, die Grand Challenge, ons is gedeel in top 12, middel 12 en onder 12. Of bottom 12, ja. Die C-divisie, natuurlijk Middelburg, Excelsior tegen Karedo Tigers, Windvogel United tegen St. Marks van Ellisdale, Lily White van Gramstad tegen SAP Crusaders, Adelaide Rangers tegen Middelburg Eagles, dit behoort een lekker wedstrijd te wees, Dispatch tegen Orlando Eagles, Klipfontein tegen Helenvale United. Die middelstes is Suburbans tegen Centraal, Dispatch Oostelik is tegen Mission Vale, dit behoort ook een goeie wedstrijd te wees, African Bombers tegen Kwaru, United Barbarians van Patensi tegen Motherwell, Kirkwood tegen Spring Roses en Evergreen tegen Bone Fighters van Somerset West. Dan in die topliga, Progress tegen Gardens.
3: Jo.
0: Wat een derby is daar nie.
2: Dit is een grote.
0: Op die centrale veld, let wel dat die eerste span wedstrijd is met 3:30 vervroeg. So hulle skop af 3:00 en nie 3:30 soos gewoonlik nie. Hubertina United en Trying Stars, ek dink die wedstrijd gaan plaasvind, die wees die pad wat ingeval het. Kruisfontein teen Gramstad Brumbies, Star of Hope teen Hankie Villagers en Harlequins teen Park.
2: Nog interessante ene.
1: Daar is interessante ene.
0: Ja, bitter interessant, top of the table clash op die oomblik. So kom ons kyk, sien verskrikkelijk uit daarna. Kan nie wag om...
2: Maar die game op centrale veld gaan een geroot ene wees.
0: Ja, baie nieuwe reels, as jy so en toe wil gaan, ek sien hier so op Progress' website en op Gardens' website, groot reelsveranderinge, en asseblief gaan kyk daar, dit is altyd een derby wat skrik vir niks. Seker een van die grootstes in die hele land.
2: Ja, en ons weet, het is een van die games, en ek wil eers weet hoeveel mense daar gaan wees, ja, want het is gewoonlik stampvol.
0: Stampvol. So, ja, en kom ons kyk.
2: Goeie rugby.
0: Ja, Ivan Pedersen sê, morgen Marius en De Leon, die blauw bille bly boe. Geseene naweek vir julle.
2: Raar maar waar.
0: Dani sê vir ons, goeiemorgen julle, dankie vir hierdie lekker gesels so vroeg in die ochend. Sê asjeblief vir Alta Besuit nou, sy is my beste maat wat Jesus op my levenspad geplaas het. Ek wens haar alles wat lieflik en loflik is toe in haar nieuwe levensjaar. Ek lief jou stikkend my vrou en steenpilaar altyd, sê Dani. Dani, wat een prachtige boodskap is dit nie. Ek hoop dat Alta baie lekker sal vir jaar en dat sy uit haar sokkies uit bederf sal word. En Jolijn sê ook net, goeiemorgen. Maar vluit, vluit, dis 10 voor ons stories uit.
2: Tyd vlieg.
0: Dit is omtrent vir jou die tyd wat verby gevlieg het volgend. Ons was natuurlijk vroeg, nadat ons verlede week een klein bykie van
2: een
0: speed wobble gehad het, soos wat hulle sal sê. Maar nou ja, doe net jou beste niemand. Was nog ooit spuit daar oor die lewe, jou lewe voluit. Tot jy ons volgende saterdag vang hier op die sportprogram. Tot ziens.
2: Ja, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Alla jong mense daar buiten, doe net jou beste. Lekker week het voorlee.
1: Lekker week wat voorlee vir allemaal.
0: Daar sê, tot ziens.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints. Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Come on, come on, come on!
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.

0: meeste musiek.
1: So na jou smaak.
0: Op Luister FM.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Rik is nou met jag en afgeskank. Een plek alweer van laas, ek sy 19e divisie. En net voor dit, Bobby van Jaarsveld met my type wat ook een plek opbeweeg het. Sien 'n paar boodskappe wat hier deurkom. Die ene sê, goeiemôre, Ian, ek wil net graag vir my ma en pa Zelda en Brian. Julianne van Nuisna sê, gelukkige huweliksherdenking, ons is baie lief vir hulle en ons kuier baie lekker saam met hulle. Liefde Leonie en Mario. So Zelda en Brian, baie geluk met julle huweliksherdenking. Mag daar sommer meer vir julle wees en mag liefde, goedheid en guns net vir julle manifesteer. Van nou beweeg ons na hierdie week se 17e posisie toe. Dirk van der Westhuizen wat ook een plek opbeweeg met sy treffer Amper. Hier is die Luister FM Top 20 met my, Jan Diedriks, net hier op Luister FM, jou lekkere luisterstasie. Ons sal rechtstreeks uit hier van Kelstenai, Hyundai, Port Elizabeth, hier in Buffelsfontein weg, Port Elizabeth. So kom ook een draai, kom sê vir ons hallo. En kom neem deel hier, kom vat een voertuig vir een toetsrit en kom kry vir jou een kopie koffie. En as jy wel een voertuig vir een toetsrit vat, dan kom jy in hierdie trek, wel, dan sit hulle vir jou in die trekking vir twee rugbykaartjies vir die Springbok wedstrijd wat hier in Port Elizabeth binnenkort gaan plaasvind. En ook, dan kan jy kom kyk hoe lyk al hoe die Hyundai se ek wil amper sê verskriklike mooi, maar ek wil nou nie oortollige woorde hier gebruik. So ek wil net sê, kom kyk hoe lyk hulle magnifieke voertuie. Hier is die reekse 17 posisie, Dirk, met Amper.
1: Nommer 17.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Nummer 11.

twee plekke afbeweeg van ons weekse tweede posisie met iemand se naam getiteld Monica. Volgende op die speellys beweeg ons nou in die top 3 treffers vir hierdie week. Skop hom af in die derde posisie met Irene Louise van Wyk een plek opbeweeg met Sal jy, wil jy?

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
4: John Durker, op Luister FM. Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips, op Luister FM. John Durker.
5: Hallo? Wie is daar? Dis John Durker.
6: Hot Lips.
5: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
7: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Nou, dat gaat niet afvallen. Ja.
1: Het is John Durker op Luister FM. Op die skatkis.
0: Nou, ik hoop je is recht weer in. Some Goals van Racing.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde, vriende. Hoofstroom musiek volgende vir jou geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, Arios Amigo. Bruce Miller, I Won't Give Up. As ook The Eagles, Tequila Sunrise. En dat sal jou vat tot die uur van 3. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en jy op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

0: druk, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plammers!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: herinneren aan die klanken van Tians Jordaan, roeper van mijn hart. En net voor het was er die Pisanskille met Inge 2. So, excuse toch. So ja, ons het een beetje slechte nieuws met die cricketfront, met die vrouwen cricketspan, wat so kort rukkie geleden vastgeval het in Australië. En Australië wen daar enetjie met 65 lopies. Suid-Afrika kon toe nou net 107 by mekaar maak daar. So, maar dis die eerste wedstrijd, ons hou duim vas, nes Bafana, laat die vrouwen cricket om ook so kan omdraai daar. So ja, julle, dis nou die tyd van die aand waar ek julle vra om bykie die speellys oor te neem. En julle is welkom om vir my een paar versoeken deur te stuur en dan speel ek dit vir julle as hulle beskikbaar is. So ja, jy is baie welkom om vir my jou versoeken nou deur te stuur. En as jy nou nog nie ons ateliernummer ken nie, dis 082-333-367. So, stuur vir ons een versoekie daar deur. Ek hoor graag van jou. Volgende op die lys, is een lekker enekie van Boney M. En hulle sê, Going Back West.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te joel?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat door!

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Awe, snotty.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Luister FM.

heeft mij gezegd dat zij mij wil hebben. Daaronder in die donker staan en wacht ze net voor mij. Was het donker aan het geweest?

0: Even snel een snotkop natuurlijk met die boerenpompie, wat een treffer was. Toen hij net uitgekomen, hij is nog steeds een treffer, nog steeds. Maar ja, dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, ook is 17 minute net na 9, net so paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enekie hier, wat sê, Nancy Lolos, welkom terug, blou om jou stem weer te hoor, mis jy my ou breierkie, ons hoef daarom nie, vanavond, nou baie baie dankie daarvoor, Gilmer, jy boodskap ook hier wat sê, goeiemiddag Lolos, hoop dit gaan goed, blou om jou stem te hoor, mis jou baie liefde groete, kom daar van Auntie Baby vanuit de naag. En Mariette sê, hier is volgens Lorenke, waar in Amerika bly jy? Nou op die oomblik is ek in Milwaukee, Wisconsin. En ons is omtrent so 7 ure achter julle, so dis nou omtrent so 17 minute net na 2 by ons in die middag. Maar ja, kom ons gaan verder, is tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons skit, ruk en rol natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

Hij donkel onszelf achter zijn respiel. Zijn ogen sleet, zijn lippen tijd, zijn schoenen altijd pisangeel. En elke vrijdag was dit de boerenbal. Met toast om te tromp in zijn beste bende.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Hey Lofi.
2: Lekker praat, jullie verdwaal.
1: Nee, ons kom. Kom Jacobs, laat ons gaan.
2: Damn lang.
1: Ons body cruiser. Gooi een doppie in een choppie in een cooler box.
2: Hey.

0: Lacing with the Bassies for Vias. Lacing with the Bassies for Vias. There's Willen in the last call. Taylor Swift with Shake It Off. Bobby van Jaarsveld met Kijk Waar Is Ons Nou. Gerrit Stein, Lofie en Jacques Du Plessis met Fari Cruiser. Kurt Darren se Spinnekop. En dan ook Aqua met Baby Barbie Girl daar gewees. Dit bring ons nou na so 9 minute net voor 11. Dis Saterdag die 13 Junie 2026. Ons gaan nog musiek maak vir jou. Ons gaan net die volgende 30 minute of so net lekker saam gesels. So as jy boodskap het, stuur dit deur 082-333-367. Onthou standaard data tariewe.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Jack Patterson. Hierin is vir al die mermaids. Onthou, don't let them call you a snook. En toch is daar op dikkie tyd dat ek incheck gehou, dat amal kan op een message is jy okay, ou. Oh.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat is al lang moest ik die dag breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken. Die dag waar ik Jezus aan mijn gelijk breken. Maar die race. Ik vraag mijn leven lang te

gaan scopiëren die bliksem te scanneren. Net om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is de verloop van ons gesprek. Gedachten wat in de late nacht moest wreken. En je raakt stil en kijk voor mij. Niets een mens wat wil bekleiden, niet zeven van mij. Beloof van mij, ons altijd broers blijven. En ik wonder waar ze nou, ivers in Noord-Afrika, bezig om een jet te vliegen en die horizon. En ik wonder waar ze nou, ivers in een vreemde stad, bezig om al je chips te pakken op het dier.

andere bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons ons dromen in wijn en zwem. En ons ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier, oortuig ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Dromen voor mij in en ik luister. Want die zien ik. Ik heb ook dromen in mijn hart. En het is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En het is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar is je nou? Hier is in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen in die horizon. Waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad. Bezig om al uw chips te pakken. Op het deal we jou gaan rijk maken. Ik wonder waar is jij nou? Ik word je de nice girl ontmoet. En ik word je getrouwd.